Ja, wat zeg je voor Olga 2026 voor televisie en telefoon naar toe, hè? Tjatjoe! Of ja,